0: aankopen. Hand erop. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Win deze week op Radio JND tickets voor Ein Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. De nacht van JND. JND.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste in de

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn twee voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen een minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. De nacht van JND. JND.

0: deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De nacht van J&D.

0: stapje naar rechts.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
0: Fans van voordeel,
1: Aldi.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit is Radio DND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 4 uur.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt. Die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreem rechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Het kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
12: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
13: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. De nacht van JND.
24: JND.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Goedenacht. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: De nacht van JND.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Dit is Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 5 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
20: Jouw Nederlandse dag.
19: Jouw Nederlandse dag.

0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio J&D.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
4: Dank je.
5: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
4: Geen idee.
5: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
4: Ja.
5: Waarin dan?
4: Weet ik nog niet.
5: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Zo.
6: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Op social media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Bij een AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest er aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig, komt uit het westen en tot 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND tickets voor Ein Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet...

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op twee plekken. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. En ook op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam en dat komt door een tijdelijke afsluiting van de Drechttunnel. Daar stond een te hoog voertuig voor. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
14: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio JND. Oh-oh-oh.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtsorganisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zonder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond ruim 10 mensen aangehouden toen een AZC-protest bij het gemeentehuis uit de hand liep. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en de sfeer was zo grimmig dat raadsleden niet naar buiten konden. Nadat de ME ingreep, werd het weer rustig. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui en het wordt 18 tot 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Nederland. 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten oponthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 8000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
6: Allee strijders, een hele goede morgen. JND.
7: Willem Bakker.
6: Van harte welkom bij de vrijdageditie van de JND Ochtendshow. Met zometeen Jannes en Gradame. Maar eerst John West en Numidia. Bij JND hoor je het. En hun Habibi.

0: grat dame met een fenomeen waarmee de vrijdag meestal beëindigd wordt. Een borrel en een biertje daarvoor. Numidia samen met John West en Habibi. En ik heb even opgezocht wat dat Habibi nou eigenlijk letterlijk betekent. Ja, het is in ieder geval Arabisch. En letterlijk zegt het geliefde of mijn liefie.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Nou, daar hebben we het portie Arabisch weer gehad.

1979. De precieze cijfers, het is de zevende jaargang nummer 12 van de J&D Ochtendshow. Een hele goede morgen. En het is weer zover. Kijk eens in de verte. Als je goed kijkt, dan zie je het weer. Licht aan het einde van de donkere tunnel. De donkere tunnel die we ook wel eens werkweek noemen. En het licht...

geleden. Dan is de strijd weer gestreden. En dan hebben we twee vrije dagen. Die we ook wel eens zaterdag en zondag doen. Een weekend dus. Maar eerst tot 9 uur de ochtendshow. Als aftrap van de vrijdag. En als je blijft luisteren tot 9 uur. Wat ga je dan onder andere beleven? Nou, in ieder geval de J&D Weekendmix. Met de beste party-dj van heel Nederland. Willem de Wijs. Die binnenkort zijn jubileum viert. We hebben drie vette weekendtips.

Zaterdag op de IJzeren Man in Vught. Mocht je daar interesse in hebben, zo meteen iets na 7:30 ga ik jou vertellen hoe dat je eventueel in aanmerking kunt komen voor deze kaarten. Verder de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En we hebben verdomd fijne muziek om deze vrijdag te vieren. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox wagenwijd open. Dus kom maar op, laat ons eventjes weten waar dat je luistert, wie dat je bent en wat je op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Kortom, app ons, dat kan via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld op de meest makkelijke manier naar Radio J&D kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan heb je ook een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten. Want je kunt chatten met de studio. Je hebt een rechtstreekse verbinding met mij. En mocht je de app niet hebben, heel snel downloaden of anders gewoon WhatsApp 085 760 9936. En zometeen op de radio, No Mercy.

0: stonden weer tot onze enkels in de jaren 90 met No Mercy, Where Do You Go? En we draaiden ook nog Marco Kalters. Morgen is die zeker.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, we gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst even wat hashtagjes mee. Doen we ook op deze vrijdagochtend. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. JND staat op deze vrijdagochtend aan in Den Dungen. Geert Rijdenberg in Bellicup. Bij de no-no's van Lichtenbergkozijde in Dintloord staat hij ook aan. En verder staat JND aan in het pittoreske Veldhoven. En last but not least in Ravenstein. Dan Wesley in Eindhoven luistert standaard van maandag tot en met vrijdag naar JND. Geen andere shit met JND op de werkvloer, meer pit. Dat is zijn motto. Nou, Wesley, dat is een prachtig motto. Dan Jeroen Bachielsen, die krijgt de groeten van Kevin. De stukturk in Rosmalen. Eventjes wat metertjes maken en dan is het tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Zo wordt hier geconcludeerd. En daar kunnen ze ook wel eens gelijk in hebben. Dan Josien Lichtenberg uit Drimmelen. Die is vorige week en een paar dagen naar Torremolinos in Spanje geweest. In Carriuela. Een paar geweldige dagen gehad. Onder meer in het stamcafé van Jorg. En zouden jullie Baila de Gasolina speciaal voor hem kunnen draaien?
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: TU.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
0: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
0: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
0: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
4: De bouw.
0: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Café de Brabander. Cita Shopping Center in Maspalomas.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: J&D Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer, 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
1: Of kijk op henk.jobs.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Gaan ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Welkom.
15: Welkom
14: bij Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
16: Strijders, een hele goede morgen.
15: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
14: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
16: De JND Middagshow.
15: Het is altijd bij ons te doen.
14: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
15: Houd je radio op Radio JND.
17: JND!
14: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Willem Bakker.

0: dat dit nummer veel werd aangevraagd. Dit nummer van Marco Schuitmaker. Kon je precies zien in de WhatsApp dat mensen hun auto aanvullen hadden aanstaan. Want heel vaak zag je dan ineens schaamluis je voor je traden niet.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: Ja, als verzoekje binnenkomen. Was wel eens grappig om te zien. Maar goed, Marco Schuitmaker, daarmee is het iets na 7:30 geworden. Op deze prachtige vrijdag, de 18e september 2026. Ja, kalendertechnisch gezien is dit de laatste vrijdag van de zomer van 2026. Komende maandag, dan is het 21 september. Dan begint kalendertechnisch gezien de herfst. Maar als je de weersverwachtingen ziet voor de komende week, nou, daar kan menig juli maand in het verleden een puntje aan zuigen. Dat gezegd hebben, de volgende week zaterdag, de 26e september, dan is het zover. De grande finale van I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Ja, dat wordt genieten van een prachtige line-up. Onder andere Frans Bauer ga je dan zien, Django Wagner, Emma Heesters, Jan Smit, Jeffrey Heesen, John de Bever, John West, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Hey, en hoe zou het zijn als jij daar op onze kosten naartoe zou kunnen? Geweldig toch? Ja, wij gaan je de mogelijkheid bieden. Ik heb hier een stapeltje met 4 toegangskaarten liggen voor deze zaterdag, de 26e september, I'm Live. Wat moet je daarvoor doen? Even een fotootje maken van je radiotoestel. Waarop duidelijk te zien is op deze foto dat hij afgestemd staat op jouw Nederlandse dag, op Radio J&D. En deze foto die moet je dan whatsappen naar 085-760-9936. En ergens in deze ochtendshow gaan wij telefonisch contact leggen met iemand die je foto heeft gestuurd van zijn radiotoestel. Mocht jij op kosten van ons dus volgende week zaterdag naar de grande finale van I'm Live willen, even een foto maken van jouw radio en deze whatsappen naar 085-760-9936.

Zij die wereldberoemd werd dankzij de musical Grease, waarin zij schitterde naast John Travolta. Ik heb het over Olivia Newton-John. Je hoort haar samen met de Electric Light Orchestra. Ik zei dat toe. En daarvoor Raymond Hermans, mij niet bellen. Je luistert naar de Radio J&D Ochtendshow. Het is vandaag vrijdag. Nog één dagje zwoegen voor de baas en dan is het weer zover. Twee dagen genieten van de ultieme vrijheid. De vrijheid die we ook wel eens weekend noemen. Met straks als een soort van aperitief een voorgerecht op het weekend wat komen gaat. De J&D Weekendmix, Willem de Wijs, die is daar weer verantwoordelijk voor. Ook op deze vrijdagochtend. En mocht je niet weten wat je wil gaan doen, komend weekend is de agenda nog helemaal leeg. Straks hebben we ook nog Paul van Oosterhout voor je met drie vette weekendtips. Ondertussen stromen de foto's binnen van radiotoestellen die afgestemd staan op Radio J&D. Althans, ik kan duidelijk zien dat Radio J&D aanstaat. En dat allemaal voor I'm Live. Vier tickets heb ik hier liggen. Jij zou daar eventueel op onze kosten naartoe kunnen volgende week. Het enige wat je moet doen is dus een foto maken van je radiotoestel. Wat aanstaat. En op deze foto moet duidelijk te zien zijn dat deze afgestemd staat op Radio J&D dus. En app deze foto door via WhatsApp 085 760 9936.

De Gebroeders Co. Wil jij wat van mij drinken? Bijna aan het einde van het eerste uur van de ochtendshow op deze vrijdag. Maar zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug. Met uur nummer 2. En in dat uur gaan wij diegene bellen die vandaag aan de haal gaat met die 4 tickets. I'm Live volgende week zaterdag, de IJzeren Man in Vught. Met die geweldige line-up. Onder andere Emma Heesers, Frans Bauer, Yves Berensen, Bart Hoogkamer. Jan Smit, je weet wat je te doen staat, hè? Even een foto maken van je radiotoestel en deze aan ons door WhatsAppen. Verder natuurlijk, dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En we gaan door met muziek. Muziek om de vrijdag te vieren.

0: even naar Geffen.
1: Alweer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
1: Kijk nou, de Reddelouw.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 0626-222-498. Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
7: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Wie van Elektra houdt?
9: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
8: Komt werken bij Van Lieshout.
9: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
8: En komt werken bij Van Lieshout.
10: Pideico Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
11: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. raymondhermans.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Dit is
15: Radio JND.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 8 uur.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. Politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Geldrop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. Broodjeszaak is van een landelijke keten. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Dat moet op een tablet, maar dat gaat niet goed, zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. En in Opheusden in Gelderland is een protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Halverwege de avond sloeg de sfeer bij het gemeentehuis om. Mensen staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Die trommelde de ME op. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Is where the heart is.
19: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
18: Rijkers Haarden.
19: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
20: Schade.

0: Delta 404.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Ik wilde zeggen goeiemorgen.
6: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
5: Van harte welkom. Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow. Op deze vrijdagochtend met zometeen Senna. Maar eerst is hier Rutger van Barneveld.

erbij zijn bij het J&D Winterfestival op de 21ste november aanstaande. Daar in Eventcenter Aquabest. Ik heb het over Senna, hè, je hoort haar. Met Je had me voor even. En we trapten dit uur van de ochtendshow af met Rutger van Barneveld. Ik zeg een hele goede morgen, van harte welkom. Het is hartstikke vrijdag. De vrijdag die kalendertechnisch de boeken in zou gaan. Als de 18e september 2026. En de grote vraag is, wie oh wie gaat aan de haal met de laatste vier kaarten voor I'm Live volgende week zaterdag, de 26e september. De IJzeren Man in Vught, een prachtige line-up al daar. Onder andere Frans Bauer, Jan Smit, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, Jeffrey Heesen. Moeten we nog doorgaan? John de Bever,

085-760-9936. Ja, zoals Hein van Ellewoud al opmerkte via de app van J&D. Foto's versturen via de app van J&D gaat helaas nog niet. Maar geloof me, daar wordt keihard aan gewerkt. Waar ook keihard aan gewerkt is, dat is de J&D Weekendmix. Zie het als een aperitief, een voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De Weekendmix met Willem de Wijs, je hoort hem ook in dit uur. Paul van Oosterhout komt voorbij met drie vette weekendtips. En we gaan in de geschiedenisboeken duiken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 18e september ons heeft gebracht door de jaren heen. En kosten nog moeite worden bespaard. We zetten onze inbox ook open voor de overige zaken. Des levens. Niet alleen voor foto's van radiotoestellen. Nee, vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent. Waar dat je luistert. Wat je vandaag op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. En misschien, wat wil je horen? Laat het ons weten via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: De basis is natuurlijk André Hazes. Je hoorde de zomer en we hadden ook nog Jaman samen met Lange Frans. Het lijkt hier wel Ibiza.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat daar binnenkomt. Naast alle foto's van radiotoestellen en strijders. Radio J&D ochtendshow strijders die heel graag op onze kosten naar IJmlijf willen. Volgende week zaterdag in Vught op de IJzeren Man. Komen er ook nog normale berichtjes binnen. Ja, noem het maar normaal. Hashtagjes, blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam. Maar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij zojuist appjes vanuit Dussen. J&D staat ook aan in Uden, in Heerlen, bij Bergen op Zoom. J&D staat aan in Dommelen, de Goorle, Tiesse, Middelbeers, Ridderkerk. Onder de rook van Rotterdam. In Zevenbergen staat hij aan. Dan in Limburg, in Zevenum, in Vinkel. En last but not least in Sprangkapelle wordt ook geluisterd naar Radio J&D. En dan Freddy van de Zware Sjek, die werkt vandaag weer met Bosjesman Ludo. Samen meters maken in Gorkum voor stratenmakersbedrijf De Wert uit Zetwegenbos. Hashtag snel aan de vrijdagmiddagborrel. Dan Jessie Vermalen van de Wart, die luistert J&D in de auto. Vanuit Sint-Job in het Goor is zij onderweg naar haar werk in Breda. Nog één dagje werken. En dan heeft ook Jessie weekend. Richard van Zetten, die is hartstikke jarig vandaag. Hij wordt gefeliciteerd door zijn collega's. Allen werkzaam bij de gemeente Waalwijk. Dan in Beekendonk. Daar wordt de vrijdag gevierd door bouwbedrijf De Groot uit Helmond. Die momenteel een kapitale villa uit de grond aan het stampen zijn. Graag iets voor normaal. Speciaal voor Tijmen de aanbijenlikkert. Even kijken, dan men zegt wel eens. De humor ligt op straat. Nou, bij ons komt het gewoon binnen via de inbox dus.
1: De J&D inbox.
0: Ja, een beetje vrouwonvriendelijk, maar goed. Dames die luisteren, dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van Guido de Heus uit Os. Hij groet zijn werkmaat Mo en hij stuurde ons een J&D ochtendshow waardige mop. En deze luidt als volgt. Wat moet je doen als je vrouw ligt te roken? Dus wat moet je doen als je vrouw ligt te roken? Dan moet je even wat rustiger aandoen en glijmiddel gebruiken.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
6: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
8: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
9: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
10: Grintkeizer.nl.
9: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Berg op Zoom-Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molden gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
8: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Willem Bakker.

0: Ciao Bella van William Burger kreeg juist een appje van Rob Stupers. En die Rob Stupers die schreef ons: mijn zwager Larry Heesels is vandaag jarig. Graag een plaatje voor hem draaien. William Burg, ciao Bella, alvast bedankt. Nou, bij deze Rob, hebben we even gefixt voor je. Het laatste half uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Met zo meteen verderop in dit laatste half uur van de ochtendshow natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we hebben de verjaardagskalender. Ik zal eventjes wat tipjes van de sluier optellen voor deze jarige. Jarig vandaag onder andere een oud wielrenner die 7 keer op rij de Tour de France won. Maar hij komt niet meer als winnaar van de Tour de France voor in de boeken. Alle overwinningen zijn hem ontnomen. Wie is dat die er vandaag jarig is? Verder is er een van de zusjes van Lois Leen jarig. Welke man van mijn leeftijd was daar in de jaren 80 niet gek op, zou ik haast willen zeggen. En er is vandaag een man jarig die vroeger verantwoordelijk was voor AVRO's Opsporing Verzocht. Maar tegenwoordig alle musicalprogramma's van diezelfde omroep, die thans AVRO Tros heet natuurlijk, aan elkaar praat. Welke vis bedoelen wij? Ja, dat hoor je allemaal zo bij ons in de ochtendshow. Maar toen was het de hoogste tijd.
1: De JND Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Wij gaan overschakelen naar Paul. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Het belooft een spektakel te worden dit weekend in Oosteind met het Oosteind Spektakel. Op vrijdag staat dat in het teken van het biertafelspektakel. En op zaterdag gaat het feest verder in de tent met optredens van onder andere Pater Moeschoen, Vincent, Willem de Wijs en de Wiesje Experience. Ook dit weekend is de Trekkertrek Best. Daar gaat het los op de baan met onder andere de Duitse en de sportklasse. Maar ook in de tent gaat het helemaal los met optredens van onder andere Rutger van Barneveld en Roy van Nieland. Tot slot kun je dit weekend in Valkenswaard gaan genieten van het Corso en Cultuurfestival. Dat is het startschot van het cultuurseizoen. Met verschillende muziek en theater op de pleinen. En daarnaast is er op zondag de grote Corso-parade. Dit hele weekend is gratis toegankelijk. Dit en nog veel meer vind je op onze website onsbrabant.com.
0: Dank je wel, Paul.
1: De JND Weekend Mix.
0: Zometeen in de ochtendshow gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de laatste 4 kaarten voor I'm Live. Volgende week zaterdag, de IJzeren Man in Vught. Wie oh wie zou dat gaan worden? Maar eerst maken we plaats voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Hier is hij, de beste party-dj van Nederland, Willem de Wijs. Met de JND Weekend Mix.
1: De start van je weekend. Dit is de Radio JND.

Dat was hij weer. 11 minuten lang. Het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Exclusief gemaakt voor Radio JND en de ochtendshow. De JND Weekend Mix van Willem de Wijs. Ik heb goed nieuws voor de fans die er vaak om vragen. Binnenkort komt er de mogelijkheid om de mix na te luisteren. Dus in je eigen tijd, bijvoorbeeld op de maandagochtend, net voordat je naar je werk gaat.

0: Volgende week vrijdag, iets na 8:30, dan is Willem de Wijs er weer.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: Iets wat ook volgende week plaatsvindt, maar dan niet op vrijdag, maar op zaterdag. Zaterdag de 26e. I'm Live, de IJzeren Man in Vught. En als het goed is, heb ik Simone aan de telefoon. Goedemorgen, Simone. Simone.
3: Hallo.
0: Simone, ben je er?
3: Ja, ik ben er, zeker.
0: Oh, oké, okay. Ik maakte mezelf al een klein beetje zorgen. Hey, Simone, we kregen van jou een alleraardigste appje. Waarin sowieso jouw radiotoestel te zien is in de auto.
3: Zeker.
0: Ja, en wat voor auto is dat, als ik vragen mag, waar je in rijdt?
3: Een Kia.
0: Een Kia. En jij gaat dagelijks met deze auto van Tilburg naar Schijndel, toch, hè?
3: Nee, niet dagelijks. Toevallig vandaag. Maar normaal rijd ik van Tilburg naar Moresel of naar Oosterwijk.
0: Oké. Okay. Dus het zijn altijd wisselende plaatsen waar jij je werk doet?
3: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Mag ik een gokje doen? Wat voor werk jij doet?
3: Ja, dat mag zeker.
0: Ja, zit jij in de zorg?
3: Nee, ik zit niet in de zorg.
0: zeg het dan maar.
3: In de kleding,
0: ja. Hey, en wat voor kleding?
3: Ja, dameskleding.
0: In de dameskleding. Hey, Simone, maar daar gaat het helemaal niet over. Jij had een foto van jouw radiotoestel geappt aan ons.
3: En, zeker,
0: dat levert jou bij deze 4 tickets op voor I'm Live volgende week zaterdag.
3: Oh, geweldig, super.
0: Hey, wij gaan jou daar naartoe sturen als ambassadrice van Radio JND en de Ochtendshow. En wie ga je meenemen?
3: Ik denk dat ik wel lekker vriendinnen meeneem. Die trommel ik wel op, die zijn altijd in voor een feestje. Dus dat komt helemaal goed.
0: Hartstikke goed, hartstikke gezellig. Hey, ga je van de komend weekend nog gezellige dingen doen?
3: Ja, we gaan lekker Tilburg onveilig maken.
0: Tilburg onveilig maken, en hoe doe je dat? En hoe doe je dat?
3: Ja, gewoon lekker drankje, borreltje, hapje. Lekker dansen.
0: Ja, jij klinkt als een gezellige Bourgondische, Simone.
3: Ja, zeker, daar hou ik van.
0: Hartstikke goed. Hey, blijf lekker luisteren naar Radio JND.
3: Doe ik.
0: En werk ze en doe rustig aan in Tilburg. Dat we geen klachten krijgen van je.
3: Nee, we houden
0: het
3: netjes.
0: Oké. Hey, veel plezier volgende week.
3: Ja, dankjewel. Fijn weekend.
0: Oké. Dat was Simone uit Tilburg. Zij heeft de laatste 4 kaarten gewonnen voor I'm Live volgende week zaterdag. In Vught op de IJzeren Man. Tot zover Ochtendshow. Het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag om 3 uur, dan gaat het gebeuren. Dan wordt het weekend op de JND-manier afgetrapt door Koen van der Vorst, de JN30. En mocht je dan vanavond om 6 uur het weekendgevoel nog niet hebben, ik kan mezelf niet voorstellen, maar het kan, hè? Alles kan. Dan hebben wij om 8 uur vanavond ons ultieme weekendbreekijzer. Zijn naam is Arthur Kruid en hij zal er zijn om 8 uur vanavond met de Verzoek Vrijdagavond. Je kunt alvast muzikale suggesties neerleggen in de inbox voor hem, speciaal. Stuur even een appje met de hashtag Arthur draait alles. Dan komt het in het goede postvakje terecht. Hey, en wat de ochtendshow betreft, morgenochtend bij Leven en Welzijn zijn we er weer vanaf 8 uur, weliswaar een uur later dan door de week. Maar er staat dan wel een tsunami aan worstenbrood tegenover die je kunt winnen.
2: De JND Ochtendshow.
0: Ik dank je voor het luisteren.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel. In één dag.
6: Ja.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. De politie zet zich schrap voor geweld tijdens de extreemrechtse demonstratie die morgen in Den Haag wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties, zowel op het Malieveld zelf als op de A12, daar vlakbij. Daar wil Extinction Rebellion weer demonstreren op de Utrechtse baan. Asieladvocaten en juristen zien nog veel misgaan bij asielaanvragen. Vaak weten mensen niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Ook worden ze soms net daarvoor ineens verplaatst naar een andere opvang. Asieladvocaten vinden het allemaal veel te lang duren. Ze willen een pardon voor 54.000 mensen die nog op een besluit wachten. In Rusland zijn tot en met het weekend parlementsverkiezingen. En op de eerste dag zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou er zeker 350 hebben gestuurd. De verkiezingen in Rusland draaien vrijwel zeker uit op winst voor de regeringspartij, want andere partijen zijn uitgesloten. En een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in het Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt Van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuis en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 8 in som.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitaire.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Sportlife.
11: Deze week op Radio JND. Tickets voor Ein Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
12: JND.
11: Aan de slag.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.

0: inloopspecialistbrabant.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
6: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: J&D Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files, op de A50 is dat het geval, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt, en dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. En door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum. 2 kilometer, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Hallo, waar gaan we heen?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaanden uit, toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Rebirth presenteert Volle Bak.
4: Volle Bak.
3: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Je weekend begint op vrijdag bij J&D. Met de J&D
8: Verzoek vrijdagavond.
7: Met 8 uur kruid. Het weekend beginnen we op vrijdag samen hier op J&D. Jij bepaalt de playlist op Radio J&D. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De J&D Verzoek vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
8: Radio J&D.
7: Radio J&D. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: avontuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, toch.

0: op stookboxel.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-Mondzorg.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in hun huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, zegt de topman. Door de droogte konden de sluizen in Terneuzen veel minder worden gebruikt en door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. En Joop van den Ende mist de aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar boos over. Dat staat in een grote advertentie in de Volkskrant. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
13: Ben jij over je vloer aan het matten?
14: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Deze week op Radio JND. Tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. Aan de slag.
10: Aan de slag.

0: Leenders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: J&D Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Dan loop je een kwartier vertraging op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en na verwachting duurt de situatie nog tot 12 uur. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Nijmegen en Molde. 2 kilometer met een kwartier op onthoud. En dan nog een evenement. De agrotechniekbeurs op de N306 richting Kampen betekent dat meer verkeer. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.

0: DS neemt je strand serieus.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond geniet.

0: nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechten.

0: Komt EU.
1: Bel even met Henk.
2: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
2: of kijk op henk.jobs.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social media bedrijf Meta er zijn, nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar die assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou Van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is de linkerrijstrook dicht tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Valbergen en Ravenstein, een kwartier extra. Dan de A58 Eindhoven richting Tilburg, want daar heb je de meeste vertraging van dit moment. Tussen Best en Moergestel doe je er 40 minuten langer over. Er ligt olie op het wegdek en er staat een kapotte vrachtauto, daarom is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda kan het beste Den Bosch volgen over de A2 en de N65. Naar verwachting gaat de weg om 12 uur weer open. Dan nog een evenement. De Agrotechniekbeurs zorgt voor veel verkeer op de N306, Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi doe je er ook 40 minuten langer over. En dat is ook het geval op de N306 richting Harderwijk. Daar loop je nog vertraging op tussen de aansluiting met de N307 en Biddinghuizen. 5 kilometer, 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: dan 4.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Kijk nou, de Radelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste...

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. Aan de slag.
4: Aan de slag.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: J&D Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan de files verspreid over het land. De meeste files op dit moment geven ongeveer 5 minuten vertraging. Meer vertraging komt voor in de volgende files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest doe je er 15 minuten langer over. En ook een kwartier oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op de weg tussen Best en Moergestel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 30 minuten langer over. Wil je omrijden? Dan kan dat. In de richting van Tilburg en Breda volg je Den Bosch over de A2 en de N65. Dan de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden werkzaamheden plaats. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde betekent dat file rijden. 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot slot nog een evenement. De Agrotechniekbeurs die zorgt voor files op de N306 Harderwijk-Kampen. In beide richtingen doe je er bij Walibi 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
3: Oh.
2: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
4: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
4: Paint
0: Check paintproject.nl.
5: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
4: Grindkeizer.nl.
5: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: EVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleut halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online. Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom. In Goorlen.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Klinkt goed. De Ballenkoning.

0: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
1: Camping Hezerenbos in Hezen.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smin.
6: Boost yourself.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golu tijdens een arrestatie is overleden. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Golu werd volgens de politie aan de kant gezet omdat hij op zijn fatbike te hard reed. Tijdens de aanhouding werd hij niet lekker en even later stierf hij. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. En daardoor moest het toestel terugkeren. Cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter euro 95 is opgelopen naar ruim 2,72 euro, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor 2,28 euro. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De berger is nu nog bezig, de rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: 2008 in Zon.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan meer dan 30 files. De meeste daarvan geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Deze files hebben meer vertraging, namelijk de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch, een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer file en dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. Bijna een half uur vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens, 5 kilometer file. En door olie op de weg op de A58 Eindhoven richting Tilburg, een kwartier vertraagd bij Moergestel. De oprit is dicht en de rechterrijstrook. Verkeer kan omrijden via Den Bosch. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
13: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
14: Ja, die Snoeien Luiten.
13: Die maken het.
12: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
13: Die maken het.
12: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
15: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
16: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
15: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
16: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
17: Tegel eruit!

0: Zandvoort presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.

0: kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlife.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

remmen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de nou toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaan.

Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het meisje van 15 dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje in haar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Morgen is er een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En justitieminister Van Weel roept de demonstranten op om het rustig te houden. Hij vindt het de politie-inzet niet waard om demonstraties die uit de hand lopen aan te pakken. Extreemrechtse kopstukken hebben volgens Vrij Nederland opgeroepen om juist geweld te gebruiken. De doodsoorzaak van Alfredo Gulu is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Gulu werd vorige week in Rotterdam aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID kon laten zien. De politie ging achter hem aan omdat hij wegrende. Hij werd tegen de grond gedrukt en overleed kort daarna. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. Ruben van Bommel en Xavi Ezequiel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hier uit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en wel iets warmer. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, 7 kilometer file aan de grens. En de vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer stilstaan tussen Hagenstein en Lexmond. 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit er is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: JND Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er staan er ongeveer 40. Er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld die op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De controles zorgen voor 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A15 Nijmegen richting Rotterdam. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer 2 uur en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Welkom.
5: Welkom
0: bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Tijdens een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
6: De JND

0: garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: t'as eu?
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Er zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. Bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. In Mantrum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen via Telegram. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knooppunt Lunette en Lexmond 10 kilometer file door een ongeluk. Een 30 minuten vertraging, maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knooppunt Everdingen en Afrit Kerkdriel 26 kilometer file en meer dan een 30 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Ken je Stolk in Borstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Tol.nl. Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl. Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 585957.
1: Of kijk op henk.jobs.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september. Met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Schade

0: 1104.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
5: Wie van Elektra houdt?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En kom werken bij Van Lieshout.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
9: Maar weer.
8: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio JND.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie!
0: Meer info op paintproject.nl.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland, dat melden bronnen. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu is hij opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantrum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Mensen hebben deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader. Zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon en blijft het vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, ook maar Amstelveen, bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: EVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
4: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
5: Weekend!
6: Weekend!
4: Dit is de JN30.
6: Daar gaat hij hoor. Het is de enige echte, de vrijdagmiddag van Radio JND. Een grijze vrijdag, mag ik wel zeggen. Op de radio kleurt het gewoon helemaal de kleur roze. De JND-kleur van tot aan 6 uur presenteren wij ze allemaal aan je in de juiste volgorde. Het is vrijdag. Dan weet je dat het tijd is om het weekend in te gaan luiden. En dat doen we samen met de enige echte...
5: JN30!
6: Mijn naam is Koen, ik mag hem aftrappen tot aan een uur of zes. We gaan aftellen richting de nummer 1. Staat daar nog steeds Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Antwoord daarop, blijf je nog even verschuldigd. Eerst nu op nummer 30. Stond ze vorige week ook 9 weken in de lijst. Emma Heesters met Hart te breken.
4: Nummer 30.

0: moet er toch wel opkomen. De Fisherman's Friend van Donnie en Robert van Hemert raden wij hier in de JN30 op Radio JNT.
1: De JN30. Koen van der Voorst.
0: Yes, welkom. Daarvoor nog op nummer 30. Emma Heesters, hartebreker raden wij. Staat 9 weken in de lijst. Net als vorige week, deze week. De start van de JN30 op de vrijdagmiddag van JNT. Dus 3:10. Hey, welkom. We gaan eens even de stand van zaken doornemen. Wat kun je de komende 3 uur verwachten? Muzikaal gezien het allerbeste van JNT uit de playlist. Maar dan in een mooie lijst. In de juiste volgorde. De nummers 30 tot en met 1. Deze week hebben wij 6 stijgers, 18 zakkers. 4 nummers zijn gelijk gebleven in de lijst. En daar voegen we dan nog eens een keer 2 nieuwe binnenkomers bij aan toe. En iets voor alle 5. Een nieuwe Radio JNT successchrijver liedje. Wat we komende week helemaal grijs gaan draaien op de radio. Waar wij hier gewoon unaniem van zeggen van... hey, dat liedje verdient wat meer airplay, wat meer aandacht. En ja, wie gaat het stokje overnemen? Iets voor alle 5 hoor je wie de Radio JNT successchijf in handen gaat krijgen. Het is een nieuwe single van een man. Meer ga ik niet over vertellen. De rest hou ik je nog even voor in spanning. Dus we hebben geen tijd te verliezen. Onder andere ook nieuwe muziek van De Bankzitters met Robert van Hemert zometeen. Ja, en Robert van Hemert is ook goed vertegenwoordigd. Want zojuist hoorde je met Fisherman's Friend samen met Donnie. 5 weken in de lijst. Vorige week op 28. Deze week leveren ze 1 plekje in. En staan ze op 29. Welkom bij Radio JND. Dit is de JN30. Russo en Mart Hoogkamer stonden vorige week op 26. Deze week met een nieuwe single Pak Mij op 28.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

We zouden bijna een lijst op zich kunnen maken van deze man met alleen maar liedjes van Yves Berendsen die dit jaar in de JN30 hebben gestaan. Misschien is het tijd, draaiden wij bij JND van 20 deze week naar 27. Staat 10 weken in de lijst. En daarvan nog Russo en Mart Hoogkamer pakt mij van 26 deze week naar 28. Dit is de JN30. JND heb je aanstaan. Shirelle zometeen, Vincent en nieuwe muziek van Monique Smit en Guido van der Graaf. Hele goede combi. Ga je meer over horen zometeen. Eerst over combi's gesproken. Een hele grote combi van Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer samen. 19 weken in de lijst. Maakt me nou niet gek. En deze week van 25 naar 26.

0: draaiden wij van Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer 19 weken in de J30. Hey, ik heb toestemming van de baas hier om een beetje met nieuwe muziek te gaan strooien.
1: Dit is een tip voor de J30.
0: Directie heeft meegekeken. We hebben wat een aantal tipjes bij elkaar gezet. En die begroten wij deze week als tip voor de J30. Een liedje wat

0: uitgekomen, heet Rapido. En ook Roa Pater heeft nieuwe muziek. Soms heb ik heimwee. Beide een tipje voor de JN30. Nog niet in de lijst, maar misschien binnenkort wel. En daarom gaan we ze alvast aan je laten horen. Zodat ze toch al een beetje lekker in het gehoor liggen. De nieuwe van de Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido is deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30. Zet hem aan.

0: De nieuwe van Robert Pater, een tip voor de J30. Jorden. Soms heb ik heimwee, daarvoor nog de bankzitters met Robert van Hemert samen. De J30 gaat zo verder. En mijn vraag aan jou, waar drink jij het liefste jouw Baco? Misschien wel Monaco. Blijf hangen in de lijst der lijsten. J30. Tot zo.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Muntstraat 5, Maastricht.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Som.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Goedemorgen.

0: ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Staat daar bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en Werkendam ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Wie gaat er mee naar buiten?
12: Naar buiten!
11: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
13: De goedkoopste veranda.nl.
11: Met 10 jaar garantie.
13: De goedkoopste veranda.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.

0: Download de app en start met vinden.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

Een ode aan de zomer van Veggie Delicious en Check Samen. Jorden en Baco in Monaco blijft lekker in de lijst hangen. Volgende week op 22, deze week op 25. Ja, en laat de zomer maar komen. Ja, ja. Volgens mij krijgen we nog een beetje een nazomer komende week, ja. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar neemt wel een beetje de bewolking toe. Minimaal liggen rond de 15 graden. En zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het wel zacht met zo'n 20 graden. Zondag enkele buien, maar ook ruimte voor de zon. Beide dagen is er een matige westenwind. En na het weekend breekt een droge periode aan. Weinig wind en maxima die rond de 20 graden liggen. Hé, dat is even lekker zeg.

0: Vincent, dat ben jij. Draaiden wij in de Jam 30 op 23 deze week. Vorige week stond de beste man op 17. Inmiddels 6 weken bij deze nieuwe single in de lijst. En daarvan nog Charelle van 23 deze week naar 24 met Ik Red Me Wel. Hey, je bent in de Jam 30. Zometeen, Jury Plaisier, Mijn Hart Is Geen Hotel. Blijft deze week in de lijst staan. Vorige week op 18, deze week op 21. Maar eerst, een nieuwe binnenkomer komt binnen deze week op nummer 22. Twee grootheden bij elkaar. Monique Smit en Guido van der Graaf. Ze hebben elkaar gevonden voor een hele fijne nieuwe single. Deze week verwelkomen we ze in de JN30 op plekje 22. Dit is Beter Af Alleen bij JND.
1: Eerste

0: Nummer 21 van deze week in handen van Jury Plaisier. Die heeft hele duidelijke taal. Mijn hart is geen hotel. Ook zonder roomservice. Nee, geen bubbelbad, geen zwembad. Gewoon heel simpel. Mijn hart is geen hotel. Jordi, Jury Plaisier. Vorige week stond hij op 18, deze week op 21. En daarvoor nieuw binnen op 22. Monique Smit en Guido van der Graven. Beter af alleen. Dit is de JN30. Het is tijd geworden om weer nieuwe muziek te draaien. Tipjes, ik zei het al. Ik heb toestemming om veel nieuwe muziek vandaag aan je te laten horen. Wat dacht je van de nieuwe van René Schuurmans en de nieuwe van Roy van Nuland? Beide hele fijne. De nieuwe van René Schuurmans heet Perfecto. En de nieuwe van Roy van Nuland, die heet Ik weet dat zij het ziet. En die ga ik bijna aan je laten horen. En dit zijn ze.
1: Dit is een tip voor de JN30.

Nieuwe single van Roy van Nuland. Een tip voor de JN30 deze week. Ik weet dat zij het ziet. En daarvoor nog René Schuurmans. Perfecto, ook een tip voor de JN30. Mag ik daar nog een tipje aan toevoegen? Het is tenslotte vrijdag, de start van je weekend. En vandaag is ook de nieuwe single van Even Serieus gereleased. Een nieuwe single heet Weekend is van mij. En is een tip deze week voor de JN30.

0: vacatures op elektrodegroof.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers.
6: Ja, die! Snoeien Luiten! Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
8: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
9: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig, Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat nog even niet onderhandelen met de BBB over steun voor de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd naar de ministerraad. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet vanwege de stikstofplannen. Daarom is het volgens Jette logisch dat BBB nu niet meepraat en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke zou drugscrimineel Jan G. zijn uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorinchem is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. Volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits, 500 kilometer file staat er. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel is de vertraging een half uur door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Empel 34 kilometer file en 50 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 40 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein ook 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht-Breda is het druk tussen Everdingen en Werkendam, ook een half uur vertraging daar. Maar de meeste vertraging is er in de buurt van Eindhoven door Nijmegen, door de afsluiting van de A73. Daardoor extra verkeer op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat een uur in de file. En ook op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Materialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
10: Welk?
9: Ik ga trouwen.
10: Van de zaanden uit, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
9: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
10: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
11: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
12: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
13: Huh? Wat bedoel je?
12: De gehaktballen van de Ballenkoning.
13: De Ballenkoning?
12: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
13: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
14: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.
0: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
15: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
16: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
17: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.

0: Livre-vivergen.nl.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
2: Koen van der Voorst.
3: Meld zich met zometeen hier onder andere Monique Smit. Ook Robert van Ebert komt eraan. Zandloopster, eerst Senna en Sven Verstegen. Dit is Vuurwerk.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: Deze week op de

0: hangt in de lucht. Vuurwerk van Sarah en Sven Versteeg op 20.
1: 32 overzicht.
0: Een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je Emma Heesters hart te breken. Op 29 Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. 28 Russo en Mart Hoogkamer met Pak Mij. Op 27 Yves Berendsen, Misschien is het tijd. 26 Lil Kleine, Samuel Welten en De Amsterdamse Zomer en Maak Me Nou Niet Gek. Op 25 Ferry de Lis en Shaq en Baco in Monaco. 24 Charelle, Ik Red Me Wel. Op 23 Vincent, Dat Ben Jij. 22 kwam nieuw binnen, Monique Smit met Guido van der Graaf samen en Beter Af Alleen. Op 21 Jury Plazier en Mijn Hart Is Geen Hotel. En op 20 Senna en Sven Versteeg. En het hele fijne vuurwerk. Het is vuurwerk bijna, want ja, nog een uur te gaan. Dan is het eindelijk weekend en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het nodig. Ja, een klein beetje weekend. Zometeen de zandloopster van Robert van Hemert. Jeroen van Zels komt er ook aan met Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. En eerst Monique Smit, deze week op plekje nummer 19. De deur van

10 deze week op 18, maar liefst 13 weken al in de lijst. Daarvoor van 16 naar 19, Monique Smit en Niet naar huis. Nou, voorlopig gaan we ook zeker niet naar huis, want dit half uur, onder andere, maken wij de nieuwe Radio J&D Successchijf aan je bekend. Ook Jeffrey Hezen komt eraan met Loco. En eerst Jeroen van Zelst, die morgen te gast is hier in de studio om te praten over deze nieuwe single, die deze week binnenkomt in de J&D op plekje nummer 17. Ik ga niet van roosje naar roosje.

0: Van 12 deze week naar nummer 16. Die blijft nog steeds lekker staan. Vorige week stond hij op plekje nummer 12 dus. En daarvoor nieuw binnen op 17. Jeroen van Zelst, die afgelopen week de Radio JND successchijf in handen had met zijn Ik ga niet van roosje naar roosje. Ja, en nu is het tijd geworden om de nieuwe Radio JND successchijf van komende week aan je bekend te maken. Het liedje wat we komende week extra vaak op de radio gaan draaien. Omdat wij helemaal fan zijn. Afgelopen dinsdagavond was hij te gast bij Johan Lintzen in de avond van JND. De nieuwe single van Milan Kirstein. Misschien heb je er nog nooit van gehoord van die naam. Maar geloof me, je gaat er veel van horen. Zijn nieuwe single heet Eén dag met jou. En bekronen wij nu tot Radio JND successchijf. Daar gaan we.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Milan Kirstein. Eén dag met jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND successchijf. Bij JND hoor je thuis.

0: niet genoeg. Nieuwe single van Milan Kirstein, de Radio JND. Succes schrijven één dag met jou.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Ga je zeker weten nog veel van horen van deze man. 100%. En in elk geval ga je hem komende week extra vaak bij ons op de zender horen met zijn nieuwe single. Zo, tijd geworden voor tipjes. Daar hou ik van. Nieuwe single van Belinda Kina, Het is mijn leven, ga ik draaien voor je. En de nieuwe single van Jari Hellegers, De vloek van Barcelona. Beide een tip voor de JN30. Daar gaat-ie.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: stroomserieus.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Velde was.
1: Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
0: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein ruim een half uur vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim een uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave ook 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengrim.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengrim.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl. Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
4: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.
8: Hoor je thuis.
9: Radio GNT.
8: Nummer 15.

Telt richting 1 november, want dan geeft hij namelijk zijn concert in de FNA in Eindhoven. Draaide Ontspakkers niet deze week op 15 in de J30. Van 19 af komt hij. En daarvoor nog Jeffrey Hayes van 12 deze week naar 16 met Loco. Hey, lekker zomer op de radio. Over zomer gesproken, zometeen de zomer, zon en strand 2.0 van Rutger van Barneveld, the one and only. Ga je zo horen hier op de radio. Ook Team Rush, Wesley Klein en Brees, Dans voor mij. En eerst Henk Dissel, die houdt van dansen en dan ook het liefst in een klein beetje chansen. Staat deze week, net als vorige week, op plekje nummer 14 in de 1 rechte J30.

Ik stond hier in de studio heel erg enthousiast dat dansje te doen. Ik werd hier door de productie uitgelachen eigenlijk. Goed, ik ga hem ook niet op TikTok zetten. Maar goed, het is wel een hype, hè? Zomer zonder strand 2.0 van Rutger. Van toch al plaatje nummer 13 blijft hij gewoon lekker staan op nummer 13. Doet hij goed, 4 weken in de lijst. Daarvoor nog op plekje nummer 14 hangt Dissel met Chansen. Dit is vrijdagmiddag van... Dit is de vrijdagmiddag van JRD, moet ik zeggen. We gaan op richting het weekend, bijna 5 uur. Yves Berendsen verlangen zometeen. De 3J's, je zit in mijn hoofd zometeen. Eerst team Rush Hour. Wesley Klein en Brace, goede line-up. 5 weken in de lijst. En vorige week stond ze op 9. Deze week zakken ze naar 12. Met Dans voor mij. Bij jouw Nederlandse dag, JND. Ik ga

0: De drie A's zitten in mijn hoofd.
1: 32 overzicht.
0: Daar voor de overzicht van de nummers 20 tot en met 10 op 20 hoorde je Senna met Sven Versteeg. Vuurwerk. 19, Monique Smit niet naar huis. Op 18, Robin van Emmert, zandloopster. 17 kwam nieuw binnen, Jeroen van Zelst. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. Op 16, Jeffrey Hezen met Loco. 15, Raymond Hermans, ons pakken ze niet. Op 14, Henk Dissel met Sjansen. 13, Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand, 2.0. Op 12, Team Rushhour, Wessie Kruin en Brees, Dans voor mij. 11, Yves Berendsen met Verlangen. En op 10, de 3 J's en je zit in mijn hoofd. Ja. Dat zijn ze allemaal. Heeft de J en 30 aanstaan. We gaan nu beginnen zometeen aan die top 10. En eerst aan het weekend beginnen. Doen we met een tipje. De nieuwe van Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros. Ik wist niet dat het liedje nog een andere versie zou kunnen krijgen. Maar het is echt zo. Heb je even voor mij in een nieuw jasje. Een tip deze week voor de J en 30.
1: Dit is een tip. Voor de J en 30. Heb je...

0: Rommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel
1: 18, grill en bar.
2: Schade.

0: een vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Sommige

0: de U.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. Ook werd er van alles gesloopt. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Jessogus gaat erin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers. 298 in totaal. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege stikstof hun bedrijf dreigen te verliezen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over hun vergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. De 5 pluimveebedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur en daar komt veel stikstof terecht. De vakbonden zijn weggelopen uit het cao-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken, meldt nu.nl. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel stapelwolken en het is droog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met hier en daar wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant, op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend!
8: Weekend!
9: Het weekend van JND.
6: Jouw weekend begint hier.
10: Het is officieel weekend. Hoppatee.
9: JND.
11: Koen van der Voorst.
10: De week is om. In elk geval de werkweek. Dus we gaan lekker weekend vieren. De JN30 gaat verder met Numidia en John Best.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: Op 9 hoor je

Samuel Walter, Russo draaiden wij hier in de J31. Het is 5:10. Officieel weekend, hè? Heerlijk zeg. Ik zit hier even richting de productie te kijken ook. En er worden hier allemaal weekendplannen gesmeed. Ik vind het wel leuk als jij nu aan het luisteren bent en je denkt van, nou weet je, ik wil ook even mijn weekendplannen delen. Doe maar even via 085-760-9936, zou ik leuk vinden. Dus kom maar door met de weekendtips die je zelf voor ons hebt. En wat jouw weekendplanning is. Misschien hebben we nog wat tips voor andere luisteraars. 085-760-9936. Hey, de finale van de J31 is ingezet. Zo meteen onder andere Justin de Wild met Cheerio, Joey Nicolai en Tinto de Verano. En ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Een ode aan het weekend van de mannen van F Serieus. Vind je het goed? Die hebben we net gedraaid al een keer. Een nieuwe single die uitgekomen is. Die heet Weekend is van mij. En ga ik straks gewoon nog een keer draaien. Omdat het kan. Je hebt J&D aanstaan. Marco Schrijfmaker. Deze week van 5 naar 7 met Loesoe. En 6 weken in de lijst. En je hoort hem nu bij jou.

0: Mario.
1: Je hoorde Justin de Wild bij Radio JND. Hij is erbij trouwens, hè, op ons JND Winterfestival. Mag ik dat al verklappen? Oeh, bij deze gedaan. Van 3 naar 6 deze week. Cheerio draaiden wij in de JN30. Daar hebben we nog Marco Schuitmaker met zijn Loesoe van 5 naar 7. Het is bijna 5:50 geworden op de JND vrijdag. Dadelijk hier, even serieus nog een keer met de nieuwe single Weekend is van mij. En dat is het ook, hè. Jouw weekend. Vanavond hier de verzoek vrijdagavond met Arthur Kruid. Dat is echt ja, de duidelijke bevestiging dat het weekend echt van jou is. Want jij mag dan de playlist bepalen hier bij JND. En nu verder met een kleine Tinto de Verano van 4 naar 5 deze week. Het is Joey Nicolai. Oh,

Met Tinto de Verano van Joey Nicolai, die vorige week nog in de lijst stond op plekje nummer 4. En deze week moet hij 1 plekje inleveren en staat hij op 5. En deze man stond vorige week op 7 en stijgt naar 4 deze week. De kroegen in de hemel worden geopend door Mart Hoogkamer. In de

0: Avro Bos, Billy Dans en Monk, een tip voor de jaren 30. Zometeen hier de finale van de hitlijst. Met onder andere Django, Tino Martin en Billy Dans. En die nummer 1, Rutger van Barneveld.
1: JM30.
0: Blijf hier. En ga nergens anders heen.
2: Jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
4: Van den Akkerbomen, de leibomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomspecialist.
5: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youandme.nl.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
6: Van Schijndel.
7: Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding.
8: Kijk nou, de Reddelo.
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste...

0: van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Grave ook een uur vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de vertraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
9: Muurtje eruit, kozijntje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het puinafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

sinds deze week niet meer in de lijst te vinden. Heeft er wel lang in gestaan. De hartslag van je heupen van Mike Versteeg. 13 weken, net als Busy en Appearance. Die moeten deze week ook de lijst verlaten. Stonden 6 weken in de lijst met We Zijn Er. Het is de finale die bijna gaat beginnen van de JN30. Eerst nog een liedje wat een jaar geleden op nummer 1 stond in de JN30. Op 3 hadden we toen Jan Smit met Tranquilo. Op 2 Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. En op 1 stonden deze twee helden. Frans Bauer en Django Wagner. Dit is Heb Je Al Genoeg Genoten.

0: Heb je al genoeg genoten? Het zijn Frans Bauer en Django Wagner.
1: 32 overzicht.
0: Dan tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Op 10 draaiden wij de 3A's. Je zit in mijn hoofd. Op 9 Numidia en John West en Habibi. Op 8 Samuel Welte en Russo met Boom. 7 Marco Schuitmaker Loesoe. Op 6 hoorde je Justin de Wild met Cheerio. Op 5 Joey Nicolai met Tinto de Verano. 4 Mart Hoogkamer en de Kroegen in de Hemel. En dan zijn we aangekomen bij de top 3, de grande finale van de JN30. Die gaan wij inzetten, die gaan we openen. En de vraag is, wie staat er deze week op plekje nummer 3? Is toch alweer het een en ander veranderd. Want op nummer 2 stond vorige week Django. En die mag deze week de nummer 3 afbijten. Het spits van de top 3 van de JN30. 5 weken staat hij in de lijst. En deze week staat hij op plekje
1: nummer 3.

0: deze week op plekje nummer 3 in de JN30. Het is de finale waar we in zitten. En de grote vraag is, wat is er met die nummer 2 gebeurd? Want daar stond vorige week Cheerio volgens mij nog van Justin de Wild. Nee, die stond vorige week op 3 en Django op 2. Zo was het. En nu is de puzzel weer compleet. Het is een soort hele grote Razenburger puzzel voor geworden. Maar vorige week stonden ze op 6, deze twee mannen. En deze week stijgen zij naar een hele fijne plek, namelijk
1: nummer 2.
0: Ik heb het over Tino Martin en Billy Dans. 2 weken in de lijst en nu al gewoon op nummer 2 met een nieuwe single. Ik hoor niks geks.
2: Hey Tino!

0: draaiden wij in de JN30 op Radio JND. De nummer 2 van deze week. Vorige week op 6. Deze week dus naar 2 gestegen. En maar liefst nog maar 2 weken in de lijst. We gaan weekend vieren. We gaan eruit met de nummer 1. Opnieuw in handen van Rutger van Barneveld. 13 weken in de lijst. En deze week opnieuw op 1 met de zwoele zomernachten. Ik ga je een mooi weekend wensen. Heel de lijst kun je nalezen online via radiojnd.nl. Je kan de lijst ook volgen via Spotify. En vanavond hier, vanaf 8 uur, de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid. Hashtag Arthur draait alles. Wil je iets horen op de radio? Vragen bij hem eraan. Hashtag Arthur draait alles.
1: Nummer 1.
0: De laatste in de JN30. De finale is ingezet. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld vinden we opnieuw deze week op plekje nummer 1. Mooi weekend en graag tot morgen, 12 uur. Denk jij

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kirstijn. Eén dag met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.

0: kunst die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint Project.
1: Check paintproject.nl.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. raymondhermans.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Zes uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een asielzoeker die zich wilde vergrijpen aan 2 vrouwen in Rotterdam, dat meldt Rijnmond. Hij hield 1 van de vrouwen in een nekklem, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze bijkwam, bleek dat haar broek omlaag was getrokken. Ook zat haar gezicht onder het bloed. Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar Nederland gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het bendegeweld in het Gelderse Overasselt begin deze maand. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. De nieuwe verdachte werd opgepakt in België en is nu overgeleverd aan ons land. Eerder vandaag hield de politie ook Jan G. aan, het doelwit van het geweld. En er is kans dat nog meer tanktoeristen de grens overgaan. De Duitse regering maakt benzine en diesel namelijk goedkoper door een tankkorting en een prijsplafond. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat prijzen voor benzine en diesel in Duitsland met 17 cent omlaag gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen hier en daar wat regen en opnieuw veel bewolking. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is de vrijdag van JND.
4: Weekend!
5: Het weekend van JND. JND.
3: Jouw weekend begint hier. Het weekend van JND.
6: Het weekend van JND.
5: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
7: Tino, Donnie.

0: aan Bos Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis

0: op stookboxel.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog heel veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 1/2 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum. 1/2 uur vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os. Tussen Alverna en Neder-Asselt is de vertraging ook nog 1/2 uur. Heeft natuurlijk ook te maken met de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
12: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
13: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Vanune-mondzorg.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Elke dag,
6: jouw Nederlandse dag,
5: het weekend van JND.

0: kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
0: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
3: Zelfs de prijs ligt goed.
2: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
5: Ja, die Snoeienluiten.
3: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
7: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter.

0: Beter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: 7 uur. Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetins tegenstanders zitten gevangen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink van het wind en wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files lossen heel snel op nu. Nog niet op de A2. Daar is het nog behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de andere route van Utrecht naar het zuiden, de A27, nog een lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 25 minuten oponthoud. En op de N324 Nijmegen-Os bij Neder-Asselt ook nog ruim 20 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Wist jij dat zo'n paintproject?
5: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
4: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
5: Oh.
4: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
6: Paintproject.
4: Check paintproject.nl.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
11: Wie gaat er mee naar buiten?
12: Naar buiten!
11: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
13: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
11: Met 10 jaar garantie.
13: Ah, de goedkoopste veranda.
14: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
15: En nooit te veel betalen.
16: Ga ze bij de vleut halen.
15: 25.000 vierkante meter.
16: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
15: De slimme vakman begint zijn bouw bij de vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
17: Bestel nu ook eenvoudig online.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Even kijken, pakketje halen.
12: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
1: Het weekend van J&D.
20: Het weekend van J&D.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
2: Van Schijndel.
0: Kerkstraat 7 in Geffen.
2: Bedrijfskleding.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: JND Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog steeds ruim 20 minuten. Verder is de A6 Lelystad-Emmeloord dicht bij de Ketelbrug door een ongeluk. Je kunt het beste de omleidingsroute U18 aanhouden. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A73. En bij die A73 van Nijmegen naar Maasbracht voor de afsluiting ook nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: En je stalk in Boxtel al de basis.

0: Boxtel.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.

0: Serieus. Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van J&D.

0: zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
1: Grindkeizer.nl.
0: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat die goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
8: Ja, die Snoeienluiten.
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht, maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei en dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden, met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend!
8: Weekend! Het weekend van JND! JND!
6: Jouw weekend begint hier.
9: Kruid.
10: Hallo, meer dan welkom bij de J&D Verzoek vrijdagavond. Het is volledig aan jou. Wat wil je horen? Laat het weten.
8: Bij J&D.

0: Tof verhaal van zanger Alex. De liefde hoorde je hier bij J&D.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Je zult het niet geloven. Het nummer is gewoon al pak een beet 26 jaar oud. Jeetje. Ik zie me nog helemaal volledig uit mijn dak erop gaan. Nou ja, dat is dus dan 26 jaar geleden, maar liefst. Heb je hem gehoord, de nieuwe Raymond Hermans... in de start van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ons pakken ze niet. Nee, je hoeft helemaal niet op je hoede te zijn, zeker niet. We gaan gewoon samen een leuke avond organiseren. En daar hoef je helemaal geen... niet bang te zijn dat je gepakt wordt, zeg maar. Op welke fronten dan ook. Tot 11 uur de J&D Verzoek vrijdagavond. De J&D-app heb ik opengezet. Die app die bestormd kan worden met alle berichten... waarvan ook op dit moment al heel veel gebruik gemaakt wordt... als ik zo naar links kijk en voor de kijkers rechts. WhatsApp naar 085-760-9936. 085-760-9936 of de J&D-app. Onder andere kan ik al melden dat Doe Maar wordt aangevraagd met Doris D. Verder... Een classic van de nieuw voor. Dat wordt weer inhaken en meedijnen met Meisje. Ik ben een zeeman. Je kent hem vast en zeker, wordt aangevraagd. En nog veel meer zie ik op het scherm staan. Kom maar door, dan gaan we ook jouw verzoek uiteraard behandelen. Want tot 11 uur is dit hem. De J&D Verzoek Vrijdagavond.

Kerk. En ik denk dat de nieuw voor toch wel het meest bekend is geworden door inderdaad het nummer dat je zojuist hoorde op aanvraag van Edwin Smolders vanavond. En ja, het geheugen zegt me dat hij dit nummer wel vaker heeft aangevraagd. Kan er geen genoeg van krijgen. Logisch ook. Het is een lekkere meedijner zo. Het begin van de vrijdagavond. Het is 19 over 8. Arthur hier in de J&D Verzoek vrijdagavond. Zometeen La France. Het is een hit van BZN. Gaan we zometeen draaien voor Nadine. Heeft wat minder prettig nieuws vandaag gehad. Dus ik hoop dat het dan toch een kleine, nou ja, muzikale opkikker voor jou zometeen is, Nadine. Maar nu eerst met een grote hoofdletter N nieuwe muziek bij J&D. Damien van Os, dit is Hard to Get.

leden van BZN wel eens getoetst zijn door een Frans sprekend persoon. Een persoon die, nou ja, echt geboren is dus in Frankrijk. Volgens mij zit het wel goed, hè? Het is geen steenkool Frans, zeg maar. Nou ja, ook de Engelse taal bemachten ze goed, want die was ook waarneembaar in La France. De zon die spontaan begon te schijnen deze vrijdagavond. En speciaal voor Nadine vanavond hier bij Radio J&D gedraaid. Frank, ook een hartelijk welkom. Uiteraard weer afgestemd op Radio J&D. En ook die Harry, hè, die man, hij is weer op bezoek, hoor. Om samen de week weer te bespreken. En dan zo het zo gezellige radiostation op de achtergrond. Een verzoek speciaal voor Menno Thijs van SMK Logistics. Bedankt weer voor de goede zorgen en geweldige inzet van jullie vrachtwagens. Een fijn weekend iedereen. Toepasselijk kan het eigenlijk bijna niet. Het is die gezellige, nou ja, huistrucker wilde ik bijna zeggen. De man die gelukkig weer bijna zo goed als de oude is geworden. Want hij heeft wat slecht gelegen. Henkie Wijngaard, hoor je hier. Het lied over de nachtrijders.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: 8 uur Kruid.

Monique Smit, niet naar huis. En ik wil je toch even een kleine tip meegeven. Ik weet niet of je de clip bij dit nummer al gehoord hebt van Monique Smit. Het is een beetje te vergelijken met een real-life soap. In deze clip namelijk spelen ook Monique's kinderen en haar man een belangrijke rol. Waardoor het een persoonlijk en herkenbaar geheel wordt. Ik heb hem zelf wel eventjes nagegluurd. En de boodschap heb ik niet volledig meegekregen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de blikken toch op andere dingen gericht waren. Ja, sorry jongens. De zomer is voorbij. Je zou denken, de hormoonhuishouding heb je toch wat meer onder controle. En ja, zeker ook. Moet er ook niet al te diep op ingaan. En Johan Delen, top dat je eventjes de moeite nam in ieder geval om een WhatsApp-bericht naar Radio J&D te sturen. Want je had het wel, aangenaam gevonden. En vindt het aangenaam als we de nieuwe van Monique Smit voor jou draaien. Je zegt ook nog, ik ben erbij. Nou, we hebben het in de gaten. Hartstikke goed. Ik hoop in ieder geval dat je er ook bij blijft. Want, mogen het nog niet duidelijk voor je zijn. De zendtijd loopt in ieder geval wat betreft dit radioprogramma tot vanavond 11 uur. Dus, we hebben toch nog zeker eventjes te gaan. De tijd die gevuld kan worden met hetgeen wat jij hier graag op vrijdagavond wilt horen bij J&D. Kom maar door, 085-760-9936 of de J&D-app. Thijs van Gelder, hij is van...

0: Jannes. Dit was O Mijn Liefste.
1: Van J&D.
0: Het is bijna 9:15. En het is bijna niet voor te stellen. Jannes, wel een groot miljoenen publiek eigenlijk wel. Maar nou ja, in de top 40 is hij helemaal niet zo vaak te vinden met zijn nummers. Wel in de J&30 gelukkig. Tuurlijk. We laten deze man nou zeker niet links liggen. De fans, van jong tot oud, ze zingen zijn nummers van A tot Z mee. En nou ja, als je bij hem thuis komt, joh. De muur, hij hangt echt volledig vol met gouden en platina platen. En voornamelijk zijn eigenlijk wel die schijfjes verkocht in de begindagen, de begincarrière van Jannes, waarbij het ook al helemaal volledig storm liep. Iedere vrijdagavond besteden we eigenlijk wel aandacht aan Jannes en wordt deze grootste artiest aangevraagd. En vanavond is dat ook wederom gelukkig maar weer het geval. Want Lisette heeft er een appje voor gestuurd en omgestuurd en dat waarderen we. Dank je wel daarvoor. Wil je ook iets aanvragen? Laat het me weten. 085-760-9936 of de JND-app. Daar kun je gebruik van maken. Heel eenvoudig. Zorg er even voor dat hij op je mobiele telefoon komt te staan. En dan kun je lekker losgaan, jongens.

Dat is me toch een verwennerij voor je oren, nietwaar? Masquerade, Guardian Angel, een studioproject uit 84. Daar is eigenlijk maar weinig over bekend. We weten dat het nummer is ingezongen door de Duitse zanger en producent Drafi Deutzer. En die man die ken je dan weer van Mixed Emotions. Waarbij hij met een andere zanger deelgenoot uitmaakte dus van die groep. Later in de jaren 80. Dit was 84 bij Radio J&D. Zo spontaan op vrijdagavond. Zometeen gaan we uiteraard weer in hetzelfde tempo verder na 9 uur. En wellicht dat ik daarbij ook gewoon jouw verzoekje aantik. Zo heel lafjes, maar op de radio daadkrachtig hoor. We gaan er zeker aandacht aan besteden in ieder geval. Kom maar door. Laat weten dat je erbij bent en dien je favoriete plaat aan. In en aan. Vraag hem aan en dien hem in. Zo moet hem zijn. 085-760-9936. 085-760-9936. Hey, ben je klaar voor een dansje? Ja, inmiddels denk ik dat je de pasjes wellicht al een klein beetje onder de knie hebt, toch? Maar het moet wel lukken, toch?

0: ervoor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957
0: of kijk op henk.jobs.
2: Of zijn nu

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Paul voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Schade.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Arthur Kruid.
3: Hallo, hallo. De J&D verzoek vrijdagavond is begonnen. Een super toffe aanvragen, die komen binnen hoor. Met voor nieuws Ros nu, Ferry de Lits en Shaq. Dit is Baco in Monaco.

0: enige echte start van je weekend.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: En? Heb je meegezongen? Ja, het is toch altijd wel een nummer wat veel gekaraokerd wordt, hè? En maar denken dat je gewoon hartstikke goed bezig bent. Want laten we eerlijk zijn, veelal ja, gebeurt het toch wel met wat alcoholische versnaperingen, zeg maar. En dat moppie, dat gaat steeds beter. Hey, dit was Seinertje Ogen dus, van Koos Alberts. Hij luisterde eigenlijk ook wel naar de grote lange naam Jacobus Johannes Krommenhoek. Maar ja, hè, dat bekt natuurlijk niet lekker als artiest zijnde. Dus vandaar Koos Alberts. Berichten ontvangen van Janice en Roy. Hey Arthur, leuk je weer te horen. Omdat het bijna onze anniversary is, willen we graag Seinertje Ogen van Koos Alberts horen. Janice en Roy, alvast van harte gefeliciteerd in ieder geval. En maak er een hele prettige vrijdagavond van met uiteraard op de achtergrond Radio J&D. Tot 11 uur ben jij bij. Dit is de Verzoek Vrijdagavond met zometeen nog Je bent mijn meisje. Het is een nummer van The New Four. Ryan Linson heeft er een berichtje aan gewaagd. Oh, ik zie dat hij nog met andere titels ook komt. Kom ik zo meteen op terug. Ga ik naar kijken. Maar eerst aandacht voor de allernieuwste. Want ja, hij is nog echt bijna gewoon warm bij wijze van spreken. Robert Pater. Nou, wat boert hij goed, hè? Weet je toch wel, de huisvriend ook van Radio J&D. Dit is zijn nieuwe werkje met de titel Soms heb ik heimwee.

band van mij. De Nieuw Voor. En het wiegelied van de drie J's wordt ook nog aangevraagd. Heren, dames, ik weet het niet met hoeveel personen er daar in de keten gezeten wordt. En gedronken wellicht. Maar uiteraard ga ik aan de muzikale wensen voldoen. Blijf lekker hangen bij Radio J&D. Zometeen onder andere nog voor je onderweg. Dat wordt meeblaren, tenminste toch zeker wel voor de Corrie Konings fans. Amore van Corrie. Lang geleden. In een periode dat het ook zo lekker met haar ging. In de hitlijsten wel te verstaan. Jeetje, over hitlijsten gesproken. Ik heb de lijst niet bij me. Staat die nog op nummer 1 in de J&30, Rutger van Barneveld? Het zou toch wel. Nou, ik ga toch eventjes nakijken. Nou, wil ik het weten ook. Maar je hoort het zo meteen van me. De zwoele zomernachten. Ja, hij wordt vanavond aangevraagd. Hey, hallo, we zijn onderweg in de auto. We gaan een lang weekendje weg. Wil je Rutger van Barneveld speciaal voor ons draaien? Bedankt en de groeten van Chantal van Wijk, Bas en de kinderen.

Neil Diamond, enorm populair bij Radio J&D. Vanmiddag heb je deze Golden Classic ook kunnen horen. Ik denk dat het luisteraars toch een beetje op het idee heeft gebracht. Of misschien is het gewoon volkomen toeval. Het kan allemaal. In ieder geval, Lisette, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Op jouw aanvraag de Beautiful Noise van Neil Diamond. De man die zijn stem echt voor heel wat pegeltjes heeft verzekerd gehad. Ja, dan kom je niet weg met 1000 euro, zullen we maar zeggen. En gelijk had hij ook natuurlijk, hè. Toch wel behoorlijk kwetsbaar. En ja, die voice die was ook echt wel uniek te noemen, toch?

0: Tegel eruit, boompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born electric. Built for business.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: www.demmer.eu.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: 8 uur Kruid.

0: moment van Jeroen en Day.
1: Arthur Kruid.
2: Hey, dit was hem, hè? De Rastaman van Bertus Tijgerpijp. Gasten komen uit Babyloniebroek. Waar zegt u? Babyloniebroek. Een pittoresk klein dorpje in Noord-Brabant. Volgens mij heeft dat dorpje wel een B&B. Ja, ik zou er dan eens eventjes wat beter naar moeten kijken, maar het is wel de moeite waard, hoor. Lekker landelijk. En Bertus Tijgerpijp kun je wellicht nog tegen het lijf lopen. Ik weet niet of hij er nog woonachtend is. Hebben leuke nummers uitgebracht, hè? Peter kwam vanavond op het idee om dit nummer van Bertus Tijgerpijp gedraaid te krijgen. Nou, je ziet het maar weer, hè, Peter. Het lukt je gewoon. We doen dat gewoon. We gaan alle kanten op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. Ik sta er niet altijd bij stil, maar je kunt ook via radiojnd.nl of via de app kun je ook meekijken live in de studio. Soms zie je ook de clip, als er een clip aanwezig is bij het gedraaide nummer. En zo lees ik hier dus uit mond van Debbie Koelen dat mijn kraag niet goed zit. Nou, inmiddels wel. Ik heb het gecorrigeerd, Debbie. Ik bedoel, je moet er toch ook wel een beetje goed voor de dag komen. Maar ik sta daar helemaal niet bij stil, jongens. Af en toe dan sta ik hier bij wijze van bijna gewoon in mijn blote reet. Maar dat kan dus echt gewoon helemaal niet meer. Daar moeten we op gaan letten. Nou ja, toch weer een klein lesje geleerd zo. Op deze 18e september. Proud to be Fout van Gebroeders Co. Gewoon een lekker nummer uit de mond van Debbie en Mart uit Roermond.

Dat is Joey Nicolai en Tito De Verano. Ik moet wel eerlijk zeggen, het maakt je toch ook een beetje hongerig, hoor. Hey, alles wat je voorbij hoort komen. En het is vrijdagavond. Dus eigenlijk wel het geschikte moment om al die lekkere hapjes ook gewoon ter tafel te pakken. Gewoon lekker, te gaan schransen wil ik niet zeggen. Maar gewoon bescheiden af en toe een lekker hapje weg te nuttigen. Misschien een lekker drankje erbij. Non-alcohol of gewoon wel met wat alcohol. Kijk maar. We maken er gewoon een gezellige boel van. Tot 11 uur ben je hier bij de J&D Verzoek vrijdagavond. Het is het radioprogramma dat we samenstellen met elkander. Jij daar aan de andere kant van de radio. En ik hier, ja, heel logischerwijs, in de studio van J&D. Joey Nicolai, mede gedraaid vanavond door het verzonnen berichtje dat afkomstig is van Vera Willemsen uit Wageningen. Ik zou het leuk vinden om Joey Nicolai bij jullie te horen met Tinto De Verano. De groeten van Vera. Dankjewel, leuk dat je aanwezig bent. En ik hoop dat je de uitnodiging nog een beetje uitprobeert te zitten. In ieder geval tot 11 uur. Ik heb ook nog een foto binnengekregen van Harry. Ik moet mede voor Els, de vrouw, een nummer draaien. Omdat hij niet thuis is, zit bij Frank bier te drinken. En Els is aan het oppassen op de hond. En die hond mag 6 weken niet lopen. Die heeft namelijk zijn achterpootje gebroken. En nogmaals, er zit ook een foto in het appje toegevoegd. Er is een foto toegevoegd. En dat ziet er echt knap uit, hè? Ja, dat kon vroeger echt niet. Maar ik zie gewoon dus echt op die foto heel duidelijk de breuk zitten. Dat is niet misselijk. Ik begrijp inderdaad dat Hondlief 6 weken in ieder geval het pootje in het gips heeft. Harry, veel sterkte ermee, jongens. En ook Els, de vrouw. Zorg er goed voor, maar ik heb het idee dat dat wel in orde gaat komen. Rond 9:15 gebeurde het in het huis van Toon de Bloemist in Eindhoven. Hij schrok wakker in zijn fauteuil. Het verzoek om voor alle luisteraars van Radio J&D een gouden ouwe te draaien. En als het mogelijk is, Jack Jersey met Papa Was a Poor Man. En morgen, ja, je zult het niet geloven, is hij gewoon weer stevast aanwezig in die bloemenzaak. 7:00 's ochtends.

Jasper de Bunder. Hij was verantwoordelijk voor Antje voor de sfeer van René Karst. We hebben het glas omhoog gegeven. Proost allen. Vrijdagavond is de avond dat je volledig los kunt gaan wat betreft het aanvragen van verzoekjes. Zoals dat vroeger ook ging. Hartstikke leuk toch? Jij bepaalt de playlist bij Radio J&D. En we hebben zometeen nog een vervolg na 10 uur. Oké, blijf je lekker hangen.

0850-760-9936. 085-760-9936. Zometeen om 10 uur, nou ja, omstreeks dan, ga ik starten in ieder geval met de allernieuwste van René Schuurmans. Met Perfecto. Dan nu Henk Bernard. Ik lach als een clown. Huidige single is het van Henk Bernard. En wat is die goed, hè? Vanavond voor Frans en Nel Rietbroek.

0: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153 Amsterdam.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande na toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
5: 15.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is één van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen.

0: Agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna 90.000 euro verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel. In één dag.
0: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend! Weekend!
8: Het weekend van JND! JND!
6: Jouw weekend begint hier.
9: Kruid. Goedenavond, ik serveer hetgeen dat jij hebt aangevraagd. Welkom, je bent bij de Verzoek Vrijdagavond.

0: zou men losgegaan zijn in de keet bij Ryan Lins. Met 10 man sterk. Het wiegelied van de 3 J's hier bij jouw J&D.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Ja, present. Het laatste uur alweer van dit o zo leuke radiospectakel. Ik zie trouwens dat er nog een appberichtje nakomt bij Ryan. Hebben er nog eentje met de kont op de koebak. Henry Belling. Hoe verzin je het, jongens? Ja, ik moet heel erg gaan zoeken. Maar ik weet niet of ik aan het verzoek kan voldoen. Maar mogen het aanwezig zijn, dan zal ik het absoluut op gaan zetten voor jullie. 9:55 is het. Onder andere zometeen terug in de tijd. Met Ramses Shaffi. Eigenzinnige man, maar wat heeft hij toch een fijne muziek achtergelaten. Ik denk dat je mee gaat zingen, want we kennen hem allemaal weer. Wel, het nummer Sammy. En dat wordt dan ook echt aangevraagd voor een Sammy, maar details volgen zometeen, hoor. Eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Marco Vos. Luisterrijk hier in Maastricht. Zou je AUB het nummer van Justin de Wild met Cheerio willen draaien? Het gaat nog steeds niet vervelen.
3: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

vind het persoonlijk ook een enorm mooie naam. Ja, het bekt lekker wel. Sammy. Ramses Shaffi. Dirk van de Gaast. Hij pakte zijn telefoon. En zorgde ervoor dat het verzoekje binnenkwam hier in de studio van Radio J&D. Speciaal voor mijn zoon, omdat hij Sammy heet. We vonden dat destijds een enorm mooie naam. Ja, Dirk, ik ben het volledig met je eens, zoals al eerder gezegd. En wat leuk, jongens. Toch altijd met een ander idee dat je dan dit nummer hoort, zeg maar. Hè. Trots moet je erop zijn. Absoluut. Het is 17 over 10, je bent bij Radio J&D en je kunt ons vinden op radiojnd.nl voor meer informatie. Heb je ons al geliked trouwens op Facebook? Heb je ons aangemeld op Instagram? Alle social media? Ben je een beetje bij? Ah, goed bezig, hartstikke goed. Nou ja, op de website in ieder geval ook te lezen waar we natuurlijk allemaal te ontvangen zijn. DAB+, een groot deel in Nederland. FM, een aantal radiofrequenties. En natuurlijk ook heel simpel gewoon, als je de app hebt gedownload, dan kun je er ook altijd bij zijn, waar je ook bent. En dat is top tegenwoordig, hè? Ja, enorm goed geregeld, laten we eerlijk zijn. De moderne media anno 2026 toch wel. Dit is Demis Roussos met My Friend The Wyant. Speciaal voor Peerke, zijn verzoekje nu bij JN.

Rob en Jannie vroegen hem aan. Het nummer van Colinda, wat tot op heden nog niet erg goed wil doorbreken. En ik snap daar helemaal niets van. Maar ja, wat doet mijn mening er eigenlijk toe? Maar het is toch een lekkere kraker? Is het dan echt gewoon ja, het juiste moment moeten hebben? Ja, net eigenlijk gewoon de aandacht krijgen, bijvoorbeeld ook via TikTok of zo. Dat het nummer opvalt. Het kan meespelen. In ieder geval met dank aan Rob en Jannie dat ze de moeite hebben genomen om het nummer aan te vragen vanavond hier bij Radio J&D. Dan nu aandacht voor nieuwe muziek. Deze week uitgekomen. En reken erop dat het hoge ogen gaat gooien in de J&D. De Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Wie van Elektra houdt?
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
14: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
15: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
16: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
15: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
17: Home is where the heart is.
18: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
17: Rijkers Haarden.
18: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
19: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
20: Huh, wat bedoel je?
19: De gehaktballen van de Ballenkoning.
20: De Ballenkoning?
19: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
20: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
21: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
22: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijsterweg 8 in Eindhoven.
19: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
22: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
0: voornaamste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
1: De prijs van

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: 8 uur kruid.

0: Danny Christian en Rosamunde.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Het viel allemaal niet mee voor Danny Christian ooit in de jaren 70... om hier in Nederland een beetje bekendheid te gaan verwerven. Hij werd niet heel erg serieus genomen in het begin in ieder geval. Maar ja, je ziet het maar weer. Als je in jezelf gelooft en laat zien dat je gewoon hartstikke goede kwaliteiten bezit, dan komt het wel goed. Ja, uiteindelijk gewoon niet meer weg te denken. Sympathieke zanger Danny Christian met Rosamunde. De Duitse versie, het nummer is ook nog in het Nederlands later uitgebracht. In het kader van, Duitsland über alles misschien een klein beetje toch wel. Ja, ik krijg hier een bericht van Frank. In Duitsland gaan ze de diesel- en benzineprijs weer naar beneden doen met 17 cent. Dan wordt het toch weer 30 cent verschil, dus echt goedkoper. Daar kan het wel. Ja, gelijk heb je inderdaad. En daarom dus een ode aan Duitsland. Ook nog een grapje meegestuurd. Ik kan hem nog niet gezien, eerlijk gezegd. Mijn vrouw wou gisteravond dat ik haar meenam naar iets duurs. Ik heb haar meegenomen naar een tankstation. Ja, dat is inderdaad wel duur. Ik moet heel eerlijk zeggen, zo net voor aanvang van dit radioprogramma moest ik ook inderdaad de bolide volgooien. En dat is schrikbarend, inderdaad. Niet leuk meer. Waar moet het heen, mensen? Waar moet het heen? Enfin, zullen we het gewoon maar gezellig houden, hè? Een vrijdagavond? We zitten niet op een mineure stemming te wachten, toch zeker niet. Nou, ik zie dat het wel gezellig is bij Peter. We zitten hier buiten onder de overkapping met de houtkachel aan. Een bierke, J&D en Tuurke erbij. Keigoed, top. Dat is mooi verwoord, Peter. Super. Leuke foto. Geniet ervan. Dit is Jeroen van Zels met zijn nieuwe Voor Corina.

0: beginnen. Dus je hebt nog heel wat, als het mogelijk is, in petto. Dirk Meeldijk was dat. Vanavond, op speciaal verzoek. Ron van Haren is er verantwoordelijk voor, zit in de vrachtwagen onderweg naar Tilburg.
1: Ik zag je

Laten we deze gedachte gewoon vasthouden. Kroegen in de hemel. Het zou toch mooi zijn. Mart Hoogkamer met zijn nieuwe song van een aantal weken geleden in ieder geval. Doet het lekker in onze eigen hitlijst. Jaap, ik heb hem speciaal voor jou opgezet. Ik kreeg een appberichtje van Nikita Pietersen. Wil je AUB voor Jaap? Mart Hoogkamer draaien met Kroeg in de Hemel. Omdat hij hem zo enorm leuk vindt. Hey, dit was hem voor vanavond. De J&D Verzoekvrijdagavond. Je was er weer bij. Hartstikke top. Dankjewel voor de aanwezigheid. Morgen zaterdag onder andere hier in de studio te vinden Jeroen van Zelst. Hij komt onder andere spreken over Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Had afgelopen week ook de successchijf te pakken. Dus ja, ben benieuwd wat een gezelligheid er morgen in ieder geval weer komen gaat. Tussen 12 en 2 uur uit mijn hoofd gezegd zal hij aanwezig zijn. Nou, ik hoop niet dat het een samenvatting is van het radiospectakel tussen 8 en 11 uur. Hopeloos. Het is wel in ieder geval het nummer dat in 1981 verscheen. Wiltura, onze fijne Vlaming. Die in Nederland ook gelukkig grote ogen heeft weten te scoren. En ja, de hitlijst heeft weten te bereiken destijds met dit nummer. Ik wens je een heel goed weekend. Graag tot volgende week, vrijdagavond, 8 uur. Bye bye!

0: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paten Moesgroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Herman zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pak slaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
2: Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
6: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Timmer je mee met DVZ. Aan de mooiste projecten.
9: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
10: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
11: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Het weekend van J&D.
15: Het weekend van J&D.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
1: 0626-222-498. Kijk nou, de Reddelo!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Rework presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenolvertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
9: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
10: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet. Ah, nee.

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk.

0: En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio J&D. Bye, bye, bye, bye, yeah, yeah.

0: om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt.

0: De Belgische justitie denkt dat het het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei,

0: Martijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. Dan is het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: Dit is de JND Zaterdag.
10: Met Willem.